aans hin? Wo kommt aans her? Wat maakt zich de mens dat leven zo schwer? Aans wat u leeft, dat komt un meer.

0: Mi Amigo
1: 192
0: op 100% NL.
2: Ik ben Wendy en dat is Ad. Samen op 100% NL.
3: Ah, moeder! Wat is het, vader?
4: Ik wou even een rondleiding geven
0: voor de... 100% NL.
5: Lekker, lekker.
2: Ik klink heerlijk.
5: Jij klinkt FM, weet je dat?
2: Is dat zo?
5: Ja, of als ik jou hoor, dan denk ik FM.
2: Ja, inderdaad. Ja,
5: ik moet eerlijk zeggen, het is de eerste keer dat ik met een vrouw duo doe.
2: Oeh, spannend.
5: Voor de rest gaan we er niet op in. Nou, het is ook spannend. Tuurlijk, het is altijd even wennen.
2: Ik had verwacht dat het hier een stuk warmer zou zijn. Ik heb me niet echt gekleed op vanavond.
6: We houden elkaar warm.
2: We houden elkaar
6: ja,
2: warm.
6: Oh, dat gaat zo lekker.
2: Ja.
6: Invisible touch. Ken je dat gevoel?
2: Ja. Ja. Dat hadden wij meteen.
6: Ja, dat was klik.
2: En het klikte.
7: Dit zijn Wendy en Ad op Mi Amigo 192.
8: En zo dadelijk over een paar minuten 100% NL Rock met Wendy Duivenvoorde. En dit keer live vanaf het vroegere piratenschip de Noordernij in Antwerpen.
9: Inmiddels is het tijd voor de demo van de week in de brievenbus. Iedere week laat ik hier bij 100% NL Rock een demo-cd horen. Dat heet In de Brievenbus. En dat doe ik 3 weken achter elkaar. En in de 4e week wordt er een winnaar uitgekozen die ietsjes meer aandacht krijgt.
10: Herinneringen? Nou, dat haalt het nummer wel op natuurlijk. En het nummer daarvoor, Bonnie Sinclair en I Won't Stand Between Them. Ik zal niet tussen ze komen. Dat draaiden we heel speciaal voor Guy, want die vond dat zo'n mooi nummer. En die waar, ik lieg niet, hè.
11: En er zit wel degelijk het een en ander in. En over memories gesproken, toen ik hier binnenkwam en zo die kleuren zag aan de achterwand van dit schip, dacht ik van, oh, wat moet dat toch een hele mooie tijd geweest zijn, dat Veronica tijdperk, toen de boten daar op zee ronddreven en er dus echt nog radio werd gemaakt vanuit de buik. En hopelijk had dat dan niks te maken met het weer, dat iets wat te wild was.
10: Nee, ik snap wat je bedoelt.
0: Marion en Frans.
12: Het is alweer 5:30, maar wacht. Normaal gesproken zou ik nu zo'n beetje de kroeg uitkomen, denk ik.
13: Ja, toch?
12: Ja, denk ik wel.
13: Hoe je dat nog zegt?
12: Ja, of zo nu.
13: Ja, precies.
12: Ja.
13: Wat voor soort kroeg zoek je erin of zo?
12: Bruin, groen, noem maar op. Anders waren we muziek gedraaid.
13: Oké.
12: Vertel eens, waar zit dus maar rustig aan?
13: Ja.
12: Ik wil hier de juiste oplossing voor je. Ik wil het juiste verhaal. Ja. Want dan kun je doorbellen op 0031-652-2215.
0: Met Pasen, 48 uur lang live vanaf het zendschip De Noordernaai in Antwerpen, is dit Radio Mi Amigo
14: 192.
15: En met tegen me.
16: Tot besluit van deze aflevering van het Muziekpaleis ga ik je nog even voorstellen aan een jarige van de dag. Steve Howe is een van die mensen die jarig is. Hij werd geboren op 8 april van het jaar 1947. Hij wordt dus 60 jaar oud. En Steve Howe is een van de mensen van Yes. En dan gaan we nu naar luisteren. The Owner of a Lonely Heart. Zometeen, na 9 uur, krijg je Jan Harriot

0: van harte welkom, rechtstreeks vanuit Antwerpen. Dit is Radio Mi Amigo 192.
1: Schuift er ineens een hele aardige man naast, meneer. En dat zegt mij namelijk helemaal niks, maar dat is wel leuk aan deze boot eigenlijk. Er lopen hier zoveel mensen rond, allemaal zijn het radiomensen.
2: Ja. Ja, dat is ook zo. Ik heb in de tijd in het Antwerpse Radio Verona opgericht.
1: Ah, kijk. En dat is bij ons in de Achterhoek niet ontvangen?
2: Nee, dat was zo in de tijd op een kleinschalig gedaan. Maar het was ook leuk hoor, het was heel leuk.
3: En nu even iets belangrijks. Voor mensen die twijfelden, hij is binnen. Mark Jacobs.
4: Dit is het live paasweekend van Radio Mi Amigo. Van de Noordenaar, uit Antwerpen.
5: Vanaf de Noordzee.
6: Ja, inderdaad, live radio vanaf de Noordzee. Nou, het is niet Noordzee. We zitten wel in verbinding met de Noordzee, toch?
7: Of, ja, het is een open verbinding met...
5: Baken 16, Baken 16. Mi Amigo Radio.
6: Is dit niet geweldig?
5: Baken 16, Baken 16.
6: Ik kan me nog goed herinneren hoe we dat hebben opgenomen aan boord. Op een gegeven moment moest er een programma komen met muziek vanaf boord en wat dingetjes. En er werd tegen Bart en Leeuwen, Bart van Leeuwen en mij gezegd van, jongens, doet maar iets. Wat een dag hebben we uitgekozen.
7: Ja, goed hè. En hij is er.
6: Oh, ongelooflijk.
7: Het zonnetje in huis is er weer.

0: spuugt daar niet in. Het klinkt misschien wat hol, dat kan kloppen, want uiteraard staan er op dit schip overal luidsprekers. En dat komt een beetje terug via de microfoons. Ja. Niet dat u denkt dat wij zelf zo hol klinken, maar dat is natuurlijk...
1: Dat denken ze al jaren, Mark. Daar is echt niets aan veranderd.
0: Ja, weet je wat ik aan jou zo leuk vind?
1: Helemaal
0: niets. Someone in London. They're listening to us all over the world.
2: I know, my dear, they are.
0: Yeah, we are reaching fame at last. Hello, Bob Bates. How are you today?
2: Jolly gee.
0: He says, great to hear you again. It's great to hear from you too. Kees Keens uit Bergen-op-Zoom, die heeft ook een briefje naar ons gestuurd. Er zijn allemaal mensen die hier met camera's op me zitten. Doet hij het ook? Hij doet het niet. Dit is een filmpje. Gelukkig. Heb jij die drive-in shows nog meegedaan?
1: Ja.
0: Ja, en Bok ook. We
1: even hebben... air guitar.
0: Ah, geweldig. Weet je dat de Bok de Sony Pro drive-in show langs de plaai daar ook?
1: Ja, dat was jij de eerste die kwam draaien bij mij, weet je dat nog?
0: Ja, en toen zijn we...
1: Had ik het idee om disco-shows te doen. Ja. Op campings, weet je wel.
0: Ja. Oh, geweldige tijd was dat. Ja. Goed, status quo. Ik kan me herinneren, we hadden aan boord een soort, een mengpaneel met draaiknopjes, een gates. Dat was fantastisch, maar...
1: kwalitatief heel goed.
0: Ja, zeker. Maar op een gegeven moment, er moest dat nieuws komen, zei jij. En dat mengpaneel is inderdaad naar een tender, een bevoorradingsschip gestuurd. Dat was hier in België, als ik het goed heb.
1: Als ik het wel herinner, was het ergens aan de kust, Belgische kust.
0: En die tender is gepakt.
1: Ja, die tender is gepakt. Met alles erop en eraan. Ja.
0: Doodzonde.
1: Het was doodzonde, want het was ook voor jullie aan boord heel wat makkelijker geweest.
0: Ja. Ja.
1: En niks aan te doen.
0: Intussen is de wijn er, dus kunt u luisteren naar Teach-in. Gaan wij de wijn. Bob, doe je mee bij de slokkie?
1: Tuurlijk.
0: Oké.
3: Dit is Bert van der Laan op Radio Miamigo Internationaal.
4: Het is, en dat weten misschien veel mensen niet, een boot waarmee een Miamigo DJ van tegenwoordig ook veel van doen heeft. Dat is namelijk Wout van der Meer. Nee, hoe zit het nou precies?
5: Wij zijn hier weer bij Wout.
4: Peter
5: bij
4: de Vries, Wout van der Meer.
5: Wout van der Meer, ja, klopt inderdaad.
4: Die heeft veel met deze boot te doen. Wat er nou precies allemaal aan de hand is, dat horen we van hem zelf wel eens. Maar er zijn woeste plannen om de boot, hoor ik, misschien ook eens ooit naar Nederland te halen.
5: Ja,
4: dus,
5: mogen we wat verkopen trouwens?
4: Nee, dat mag niet. Nee, dat moet Peter helemaal zelf doen. En dat zien we dan vanzelf wel. Even een gewetensvraagje, Hans. Ken jij dit plaatje?
5: Nou, dan kom het melodietje ken ik wel, maar ik weet niet meer wie erachter zit.
4: Nee, dat was ene Bertrice Reading. Dat was in 1975 een plaat die eigenlijk alleen in de Miamigo hitparade heeft gestaan.
5: Uniek.
4: Ja, echt uniek. Ja, ik heb hem nog niet voorbij horen komen vandaag. Ik denk, die gaan wij nog even draaien. We gaan het ook interactief doen, Hans, vandaag.
5: Ja.
4: Ik vraag me niet hoe het werkt, maar er zijn die mensen die weten dat.
5: Hoe
4: dat
5: we zullen er nog geen mobieltjes, joh, in die tijd.
4: Nee. En dat kan gemaild worden.
5: Ja, studio@radiomiamigo.eu.
6: Wenn es draußen kälter wird und wieder mehr regnet, die Blätter von den Bäumen fallen, ja dann ist Herbst. Wir müssen aber nicht traurig sein über den Herbst.
7: Tschüss Herbst, Laub, was auf dem Boden liegt, mit den Kindern durch den Wald spazieren gehen.
8: Eine Laubschlacht.
9: Die Bäume, die Blätter, wenn die sich so verändern, finde ich immer sehr abwechslungsreich.
10: Das Gute am Herbst ist die Vorfreude auf Weihnachten.
6: Moment, halt, stopp. Bis Weihnachten ist ja dann zum Glück noch was. Jetzt freuen wir uns erstmal auf den Herbst.
11: Radio Norderney. Frischer Wind und Möwengeschrei.
12: Frischer Wind und Möwengeschrei. Wir sind Norderney. Das ist Radio Norderney mit der besten Musik für die Insel. Gehen Sie auch ins Internet unter www.radio-norderney.de. Wir sehen und hören uns.
11: Hier ist das maritime Urlaubsprogramm mit Infos von der Nordseeinsel. Radio Norderney, frischer Wind und Möwengeschrei.

0: Musik und der Herbst ist der neue Sommer. Radio Norderney. Rechtstreeks vanuit Antwerpen is dit Radio Mi Amigo 192.
1: Dat blijft een hele dag in je kop zitten.
2: Over kop zitten gesproken, ik zie gisteren iemand zitten met een microfoon in zijn hand.
1: Volgens mij wil
2: ik. Ik denk dat onze weerman Jaap moet zijn.
3: Dus ik kan nu ook heel mooi het weerbericht even geven. Morgen verwachten we iets meer bewolking, maar het blijft meest droog. Vanmiddag zijn er in het noorden van Nederland wat wolkenvelden en elders kunnen er wat stapelwolken ontstaan. Maar verder overheerst de zon.
2: Zeg Jaap, kan je straks eens kijken wat ze in Vlaanderen voor weersverwachtingen geven? Ik heb altijd de indruk dat wij toch meer juister en correcter zijn dan jullie hoor.
3: Nou ja, het is meestal zo dat het in Vlaanderen altijd net iets beter is, iets warmer, iets droger.
2: En we zitten in Antwerpen. Dus
3: en iets gezelliger merk ik vandaag ook.
1: Ja, en ze voorspellen zelfs helemaal geen regen. Dat wordt lekker!
2: Zalig gewoon.
1: Nee, een zalige zondag. Oh, ja.
2: Laten we nog een beetje muziek draaien.
1: Lijkt me goed.
2: Ja, deze hier bijvoorbeeld van 10cc.
1: Nee, dit is You To Me Are Everything van The Real Thing. Hebben ze je weer in de maling genomen. Maar wel lekker.

0: hier. Althans op de Noordenij in Antwerpen. Dus hoe laat zou het bij jou zijn? Geen idee. Zometeen nog eventjes probeer ik Jan Harriot hierbij te krijgen. Die schijnt hier ergens rond te lopen met een camera. Ik heb hem inmiddels ontdekt. Hij zit aan de rechterkant. Hadi Jan. Jan zet alles op camera. Kan je het over een maand of twee, drie, als Jan genegen is, een keertje op het net te zetten. Kun je het zelf bekijken. Maar ik wou je om het verhaal van Jan Harriot even af te maken. Jan die heeft ooit eens een keer een meer dan geniale jingle voor mij gemaakt. En die ging ongeveer als volgt.
1: We zijn eens even wat wezen graven. Tijdens het programma van Rob van Wezel zijn we even bij hem langs geweest thuis. En hebben we opnamen gevonden uit zijn jeugd. Het heeft er altijd al ingezeten dat hij discjockey wil

0: Hij zei tegen mij, bakker, ja, daar kwam hij in de Scheveningen toen we er waren. Bakker, je hebt veel te weinig sleet. Ik heb wat voor je gemaakt. En toen kreeg ik hem ook gezegd. Jan, mwah, deze is voor jou, echt waar. Een fantastische gozer.
1: Leuke gozer.
0: Tijd niks van je gehoord.
1: Hij heeft trouwens ook nog eens een keertje van mij, van die, ik zat een beetje in die Duitsstalige moed toe. Ja. En toen had hij van mij van die Duitse rotzooi, van die broeken, weet je wel, en dergelijke.
0: Van die lederhoos. Ja, heb jij een lederhoos gedragen?
1: Nee, jij op zo'n compilatiefoto van Perry, maar hij had wel van die LP's meegenomen.
0: Ja.
1: Hij dacht oprecht dat hij mij een plezier mee deed. Volgens mij staan ze nou nog in faillissement.
2: Ach, Margrietje,
0: heerlijke plaat van de Nederlandse Belg of de Belgische Nederlander. Maakt allemaal niet zo gek veel uit. Hij is wel te vroeg in 1975, meen ik, 76, door middel van een tragisch auto-ongeluk om het leven gekomen. Louis Neefs was dat en ik weet dat mijn vader was een enorme fan van de man. Maar ook Hans en Patricia Brouwer, die waren vandaag op de Noordernij en die wilden een plaatje horen van Louis Neefs.
3: Voorkom problemen met Hendrik van Nellestein. Liquideer de programmaleider.
4: We maken water.
0: Ik denk dat we maken water.
4: Dan moeten we van boord volgens mij.
5: Dat is het teken dat we los zijn van de kader.
4: Ik neem mijn automaat mee, mijn ballenautomaat. Zo zonde zelfs die achterblijft hier.
5: Ja, laten we even lekker. Die hebben we al gehad, hè. Dat is weer jammer.
4: Nee, even wat anders trouwens. Ja. Hebben jullie überhaupt iets van de reddingsboeien of vesten gezien?
6: Nee, ik heb wel mijn A-diploma.
4: Nou, daar kom je heel eind mee.
6: Oké.
7: Christa Meer, Danny Elbersen, Nelson Sommer. Tot 2 uur vannacht is dit de Chris en Danny Show. Miami Call 100% NL.
4: Er zit een pukkel op je wang.
6: Oh ja?
4: Ja, dat
6: komt waarschijnlijk door die vet. Dat is perrips.
4: Ik mag het hopen.
6: Ja.
4: Ik mag het echt hopen.
5: Oké, mensen voor de bingo. Nou, het gaat je vertellen wat je moet doen als je wil kans maken op die mooie prijzen. Nou, het vertel het me snel.
6: Je kunt het ook gewoon even doormailen naar studioapenstaartje radiomiamigo.eu.
5: Radio Miamigo 192 met de Chris en Danny Show.
8: Je net zoals op die schepen.
6: Peter komt even binnenvallen.
8: Op het laatste moment uit de kombuis komen.
5: Ja, maar met je grote voet in mijn koffer, zag ik. Maar oké, maakt niet uit.
9: Ik denk dat we misschien beter aan Chris kunnen vragen of hij weet wie vroeger jouw programmaleider was.
5: Nou,
8: Oké, Chris, stel je vraag.
5: Peter?
8: Ja?
5: Wie was destijds jouw programmaleider?
8: Mijn programmaleider was Hendrik.
5: Oh, ik vind het leuk. Naast al die mooie verhalen die we waarschijnlijk wel te horen krijgen, gaan we natuurlijk, wat ons dan belangrijk is, de bingo spelen, Peter. Dat is eigenlijk het enige wat wij in te brengen hebben.
8: Ik denk dat we denken wel blijven, die ballen.
5: Oké,
8: zullen we de eerste bal doen?
4: Dat is nummer 17, wacht even. Terug.
5: Nee, we hebben nog geen inzendingen. Komt zo meteen nog.
8: Maar wat ik nou niet begrijp, leg dat nou even uit. Voor jullie is het allemaal gesneden koek, maar...
4: Het is heel simpel, mensen kunnen dus gedurende deze uitzending geluksnummers doormailen of sms'en. Zometeen, zeg maar over een dik half uur, pakken we die automaat en dan trekken we gewoon een balletje. En als dan dat balletje van die persoon eruit valt, dan hebben ze dat t-shirt te pakken.
8: Ja, precies. Dus zeg maar, mijn geluksnummer is 7.
10: 9-11, dan ja. Sms'je 911.
11: Dit is Mi Amigo Internationaal.
12: Rechtstreeks vanuit Antwerpen is dit Radio Mi Amigo 192. Met 48 uur live radio van het Zinschap de
4: Noord.
13: Jimmy James en de Vagabonds, ja, zo staat waar in de opening niet, maar een verschrikkelijk grote hit en een mooie plaat. Jimmy James, and now is the time.
14: Wereldpoëzie in het dit moment.
13: Het is maandag en het is april. De lucht is kerngezond met ijsblokken gestapeld aan de blauwe horizon.
15: De wind draagt fonkelend zonlicht koel als hoge berglucht mee. Er wappert helder wasgoed, wit als uitgestoken sneeuw.
13: Het is maandag en het is april. Uw kruis stond opgericht. Ik mag met heel de wereld mee staan blinken in een witte zee van zuiverheid en licht.